Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud, 92.

Dit zijn zeker, dat zijn deze. Ja, mooi. Er zijn ook carpaccio en bellini, dat zijn allemaal heel leuk.